अर्ज किया है श्री पॉल मासोन ने। फ्रांस आफोरिस्म स्क्रेवर फेर्डर इडेंटिटेट अनबेकेंट geschreven in 1896 और पॉल मासोन ने कहा है मनुष्य के बारे में आरोप की door het spreken verheft zich de mens boven de dieren door het zwijgen boven zichzelf. Paul Bas Bosmans, Belgisch pater en schrijver 1922-2012. Ophiel Bosmans, Nekahai Manusje Kibari Meyaruki. Een gelukkig mens is nooit gevaarlijk. Akebe Kaisri, Albert Hubbard, Amerikaans schrijver en uitgever 1856-1915. Or Albert Hubbard Nekahai Manusje Kibari Meyaruki. Een machine kan het werk doen van 50 gewone mensen. Geen enkele machine kan het werk doen van één bijzonder mens. Joseph Edison, Engels politicus, schrijver en dichter. 1672-1719. Joseph Edison, een mens moet zowel buitengewoon stom als harteloos zijn als hij gelooft dat er geen deugd of waarheid is, maar enkel aan zijn eigen kant. Lord Chesterfield, Engels staatsman en schrijver, 1694-1773. Lord Chesterfield, Nikahai Manusje Kibarmiaruki, een verstandig mens leeft evenzeer binnen de grenzen van zijn verstand als van zijn inkomen. Spinoza, Nederlands filosoof, 1632-1677. Spinoza, Nikahai gebleken is waartoe een wijs mens in staat is en hoeveel machtiger hij is dan de onwetende die zich slechts door zijn lusten laat leiden. Nog eentje van Pater Phil Bosmans, 1922-2012 uit België. Phil Bosmans, Nikahai. God heeft ieder mens iets gegeven waarmee hij anderen gelukkig kan maken. Bilkul Sehibat. Albert Camus, Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur 1956, leefde van 1913 tot 1960. Albert Camus, Nekahai Manusje Kibarmiaruki. Het absurde ontstaat uit de confrontatie van de mens, die vraag en de wereld die op onredelijke wijze zwijgt. Namloka Bapu, de great Mahatma Gandhi, Jinebi, Manusje Kibari Mikuch Kahayaro. Hij was een Indiaas politicus en vrijheidsstrijder. Leefde van 1869 tot 1948. Mahatma Gandhi, Jinekahai Manusje Kibari Mikuch. Het geloof van een mens is goed zolang hij het beleeft. En een geloof

Zonder voorbeeldig handelen is niets. Van vandaag K.H.C.G. Kelk, Nederlands letterkundige en criticus. 1901-1981. Als C.G. Kelk, Nika Haai, het gelukkigst is de mens bij wie mislukken en welslagen zo'n beetje in evenwicht zijn. Zelf ben ik tamelijk geslaagd en tamelijk mislukt. K.H.C.G. Kelk. Ook een hele goeie. Tomari priye shrotao abhi aap kuch kahavte, kuch udaharan sune jo manushya ke baare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mens gingen. Ye shomi lekar in baaton ko main aap sabhi ko sunaya ki in baaton se kuch na kuch to hum log jaroor seekhte hain. To agla bayan ke taraf badhte hain. Aur ye ati sundar bayan gaye hain do mahan gaane wale hamare Bollywood film industry ka, the king and the queen from the Bollywood film industry, Lata Mangeshkar ji aur Mohammad Rafi sahab ji milke sunate hain. Ek sawal main karu, ek sawal tum karo. Shailendra ji ka likha hua super hit song composed by mahan sangeetkar jodi, the great Shankar Jai Kishan. Enjoy.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen stortten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonaventure Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

aan Claria Therese Pauzeer Wilhelm staakt het vuren. Bullen en nieuwe gesprekken over heropening van Straat van Hormuz heeft versterkt. Bullen na 13 dagen aanvallen op Iran hiel Washington in het weekend de wapens stil. Amerikaanse VN-gezant verklaarde dat de VS de diplomatie wat ruimte wil geven onder handelkrikke. Teheran met bij jouw hoofdstad Iran kondigde op zijn beurt aan dat hij zijn vergeldingsactie tegen regionale buren zouden stopzetten, wat de scheepvaart in de golf en de olieindustrie enige verlichting biedt. Aangezien onze strategie voornamelijk vergeldingsgericht was, hebben we ons zijn vergeldingsoperatie ook gestaakt, zei Mohammed Akraminia, woordvoerder van het Iraanse leger. De Bayendemse Bankardo, Kaadje, je pauzeer kreeg. Toen bolle Amerikaanse leger, bolle Tera, Rotke, Raad, Koop, Maris, Bombardier, Kadari, ze bij jou. Ka bolle Hega in Iran ke, of Iran bij ka bolle Hega. Isab ke, jahan jahan isab ke basis raha, huwaan pe usab bombardeer kari se. Op het aanwezig deze pauze gaf de diplomatieke inspanning tussen Washington en Teheran nieuwe kansen. Hoewel het conflict zich uitbreidde en voorbij de een Irans gesteunde Houthi-rebellen in Jemen vielen Saudische schepen aan in de Bab al-Madab-straat, een belangrijke toegang tot de Rode Zee. Toen betaal je ja, deel meisje Saudala een baril oor hangen hoe waarbij Brent vorige week voor het eerst sinds mei weer boven de $100 hoe per vat. Nieuws dat de scheepvaartverkeer in Rode Zee doorging. Auro, ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आप लोग को हम एक गीत सुना देते हैं, तो अभी हम वापस आ जाएंगे.

और तुम भी जॉनी से भी प्यारी कर लो। तो दोस्तों, आपको हम एक गीत के बाद हम और अपना समाचार को लेकर आगे को बढ़ाते हैं, सुनाते हैं, चलाते हैं। तो अब देखा जाए, हुआ भैया सूरीनाम में, सूरीनाम में ऑन फूर भइल है भाई, एगो औरत दुई गो लड़कन। हाँ, एगो औरत और दुई गो मेंढर यारक लड़कन के सबन ऑन फूर करीसेगा। ये है सोमवार से फनन ट्विन तक यूली के बातचीत है हमारे जनता जोन एक के सबन ऑन फूर करी से। चार मिला जाए के औरतिया के पकड़ के ओतो में भर के लेके चल गए है। वेदर रेक्टलक फ्राई हैस बरूफिंग भइल है ऑफ पर्सिंग एंड बदरेकिंग फन एंड फ्रो में ट्वी मिंदर यारख केंद्रन इन हमारा सूरीनाम देश में बतावे है। और बोले हैगा ओके सबन ले गए हैगा पॉन्ट बैठ में भैया। बोले हैगा आइट फरलोपक अंडरसुक ब्लेक दैट द फरदाख्तन द फ्रॉ एंड द ट्वी किंडरन मी खनोमन हैवन अ पॉन्ट बैठ में ओके ले गए है दोस्तों। Op het daarbij zou gebruik zijn gemaakt van een blauw voertuig met Franse kentekenplaten. Op het Frankrijk autora Frans keraha. Matlab ki Frans Guyana ke. Dunu ladkwan ke isab lege hega onder gebruik op een adres in Menken Damme. Op Maywa ke lege bhaiya. Maywa ke lege he. Op het oke bedreig karise oker familie ke bole tu 6000 euro hame bhar. Op 2000 SRD. En een bankpas op naam van de slachtoffer hebben geëist in ruil voor haar vrijlating. Onderzoek bij de bija, verdacht 45-jarige BV, hega, ook een Tsjurische bedrijker is, opbole hega haar doden. Daarnaast, Auratiake Chantra, op een kapra utareke, nang dhirang hoike, dus hebben ook een nange wala film karisega, opbetawe de verdachten zouden vervolgens hem gedreigde beelden sociale media ze willen verspreid kriga. Of willen hega een van de aangehouden verdachten pakraige he. Bolle verklaar karisi pahisi ke doen een larkoen joon he. Bolle ego woning had ondergebracht in gare dhare rijk milake. Bolle aanwijziging hebben gegeven die hebben geleid tot een meenemer van de slachtoffers. Tab larkoen ke pahisi onderzoek bij elke go Frans Mandra DP. Al bole hega de vier verdachten zijn na hun arrestatie overgedragen. Recherche ke ab khali batia e bhaiya Frans ke hai sab ke paas paisa hai aur sipahi ke kinna le bhai tune yani Colombia ke drugs mafia jon hai kaise strat ke sipahi ki kaun sa kahan ke sipahi ke paisa ki kaun chi dei ke aur jahal se bhaga de raha bhaiya to Suriname mein vishwas to na rahege sipahi ko par ye hamar kasoor na hai jaise samachar अरे इसे बताना हमारा काम है नानी। ऐसे है चीजों तो अब देखो हैंग आरोन स्ट्रांच में एको घर जर गया रहा दोस्तों। कंटोन रेक्टर एको फरदाख्त के पकड़ के लेगे फलूपक ओके फ्राई कर दी से एको फॉल्क्सहाउस फेस्टिकिंग रहा 17 अप्रैल 2025 पे ओएम बोले हैगा aansteker raha verdachte met aansteken hoeveelheid papier die in de contact stond met brandbare stoffen in brand hebben gestoken. Door de brand zijn vier panden en drie voertuigen geheel of gedeeltelijk verwoest. Op een psychiatrisch rapport over de verdachte, de officier van de justitie gaf achter aan dat dit rapport nog niet is ontvangen. To i agyalagay raha mafalupakke abs agore he. Psychiater ke kagaj chagaj bhaiya bole kagaj chagaj lagaye bole aage lagaye raho ghar ve char go aur jai ke bhasm hui ge bhaiya sadi socho tu to ye baat hai hamare janta ab dekho bhai skoutulon Suriname ke na khali chor bhagave hai na khali cocaine slm ke kursi ke niche motor mein dhare hai na ka bole hega bade bade kaam kare sipahi ab hi sipahi phir pakdan bhaiya एगो अरेडिंग फॉरवर्ड साख करीस के एक मिला मर गए है।
अब देखो कौन चकल सुवेगो सिपाही अतवार के पकड़ाई के बन भैल है इ लतूर में फर ओर साक कैसे को अरेडिंग और बोले हेगा एगो जगह का नाम बा फ्रैंकलिन वेख रास्ता है और बोले बै हेड फरकेस और क्वाम अन फुटगांगर ओ मेट लीवन फरलोपक पुलिसी अंडरसोक ब्लैक हुए है dat de bestuurder vanuit de richting van Martin Luther King wegzee naar de rotonde in de kruising van de Latourweg en de Indira Gandhi wegreed ten hoogte van pand nummer 51 mee op zijn voertuig tot stilstaan om een voetganger veilig gelegenheid te geven de weg over te steken. De ijai ke otowa rukel ke ego voetganger habara hoja he to jane zebra pad netel nasranan to but ubaki jeremia rukai koke habara ko inmiddels de bestuurder merkt die volgens het onderzoek te laat op, haalde stilstaande voertuig in en reed daarbij de voetgangers aan. Dus hier roekel maar ik het doezer gari pitches inhaal kerke of voetganger was je maar is je bijna of voetganger marge hega. Bolle maar keer de korte tijd later terug en parkeerde de voertuig naast zijn slachtoffer en marge bhagge raha maar thora deer baat ik veel loud ke aile he ta jaha anemia maral laha hua jai ke pat hua parkeer kari se sipahi bolle voetganger wa marge he arre datra bolle he onderzoek blik dat de slachtoffer over onder meer een open beenfractuur ernstige inwendige bloedingen had opgelopen. Tijdens het onderzoek merkte de wensdienaar een opvallende geur aan de adem van de bestuurder op. Bolle hij verkeerde echter geen alcohol te hebben genuttigd, maar kort daarvoor shisha waterpijp te hebben gerookt. Bolle zijn voertuig is voor een technische herkeuring in beslag genomen. Getuigen bevestigen tegenover de politie dat een voertuig was gestopt om de voetganger voorgang te verlenen, maar waarna de bestuurder stilstaande auto inhaalde en voetganger aanreed. Op last van de OM is de politieambtenaar in afwachting van een verder onderzoek en verzekering gesteld via de Bolesisha Piler aan Daruna Piler aan. De shisha to jane jun me paniya daar ke tam kuya ghainche ghar to bhaiya u batiya hai hum to na pili li us chi bhaiya mam dekhela shisha ke dukaniyan me namian ghainche hai uchi jua humne yani kaise lage bhai maki hamara maan ke uchi chinna hai dada u gandha hamar khatin leke je ke acha lage bhaiya apan kaam tulon karo ab dekho tulon jano jab suniye to hum tere ke baar batiyai la ki hamara desh loot ke baith gaye hai Trekera Central Bank Suriname ke bhaiya hua ke kasra serf sab maar dei se bhai jahal kaati se nikar ge raha pin se pakdai ke ban bhaile ab ek saak pin gaile for the rector abhi hum to ki tari Netherlands mein bata de bole hega maatschappelijk onrust leidde in de strafzaak tegen voormalige governor Robert van Treek. Bolle is nu vastgelopen. De inhoudelijke behandeling kon maandag niet beginnen omdat essentiële processtukken nog ontbreken. Volgens een advocaat kan hij ja kabelen, maar kan hij bolle heen. Bolle vervolgens bovendien onterecht omdat kassareserve bolle churien naar bhaile de bhaiya kan hij. Deze bhaiya kangal hoege kan hij bolle churien naar bhaile. Treek die moment momenteel gevangenis mee uitzit. Bolle verscheen voor rechter Ryutu Chatterpalge om zich te verantwoorden voor onder meer verduistering van de kasreserves van commerciële banken. Bolle de inhoudelijke behandeling bleef echter aan. De apiker bare mee bolle zegt wat kabjaiga bare mee. Oro ketra advocaat ke he. Maar bolle hier hem chota patal bari lamba chowda likele. Rechter Chatterpal heeft de behandeling van de strafzaak aangehouden tot 26 oktober. Wanneer de rechtbank de inhoudelijke behandeling hoopt te kunnen voortzetten met het volledige procesdossier. Oké, ze van Agore he. Bolle hega. Trek eveneens in aanmerking komt voor de gratie in verband met 51-jarige Surinaamse onafhankelijkheid. November me hoi. Trekke bole he. Kan hij bole he. Bole oké, okay, jij gratie pauw. Ik mag paai jij, bhaiya. Suriname me chorlon hua joan ba. Joan des ke luti se. Use bahut mahan dekhe he, saban. Ha. Ta use ke gratie verleen karega. Simons ke bole hega. Ta bole kyu derde deel. Bole apan bait chukal hega. तो हमारा देश आगे चली रे भैया तरी सोचो तो

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hoge energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. VAHON Hindoestani Radio.
2: और नया नया गीत के मजा भी कुछ और है तुम ही हो आशिक तू तुम ही हो आशिक तू आओ सुना जाए

for the lovers ke liye aaj kuch naya geet hum aap log ko sunate hain uske baad hum chalte hain ook een romantic song van jaren 90 bhi ek do kom sunayenge aur beste luisteraar blijf mijn programma luisteren ki aur nahi lekin 90 ka song hai jo aur phir se isko gaya gaya hai aao suna jaye

0: और दोस्तों मौसम की तरह कभी नहीं बदलना।
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: मैदी मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद बस मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया, हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ। चलो सुनते हैं विज्ञापन और न्यूज़।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए अवतार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 7 5 2 47 of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het...
0: Aap tjone van Hindustani Radio per jiha. Aar... शाम का वक्त है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो से आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: This is the music boss. Binnen de Summer Festival 2026. Hold on one another. Vrijdag 21 augustus, voor het eerst, voor jong en oud.

0: और तू अकेले कभी भाग में जया ना करो दोस्तों, तो बड़ी या लूट से भैया क्या क्या होता है।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, Fahon.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39... voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Hare kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: तो यहां से कुछ रीमेक्स सॉन्ग भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे और कुछ भोजपुरी रीमेक्स सॉन्ग भी सुनाएंगे, कुछ बॉलीवुड रीमेक्स सॉन्ग हम सुनाएंगे आप लोग को। सबको तो पता है लॉलीपॉप के जो गीत है भोजपुरी, वो गीत तो आप लोग को पता है, लेकिन यहाँ एक रीमिक्स सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और हमारा तार के नंबर है दोस्तों 07 36 52 2747। रेडियो फाहुन का तार के नंबर है, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

0: मशहूर दोस्तों कुछ रोको और कुछ रोको, फिल्म के नाम है उस्ताद।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कंतोर आने तराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio.
6: Radio Faro.
7: Digitale radio. Wagonfm.nl.
8: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
8: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen VAHON Hindustani Radio.
0: दोस्तों प्यार की प्यार भरी सॉन्ग आज हम आप लोग को और सुनाएंगे, कुछ शायरी भी आप लोग को हम आज सुनाएंगे और लवली लवली सॉन्ग फन यारन 90 tot en met en vanaf 80 90 95 के प्रोग्राम आज हम आप लोग को सुनाएंगे। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और मोहब्बत भरी प्यार भरी और दिल के धड़कन की और यानी कि बातें शायरी सुनाना है हमारा काम। और बात ये है दोस्तों कि इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज़ थे, जब तुम मिले तब इन लफ्जों को मैंने मिले। तो प्यार भरी शायरी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। हम जाते हैं हम तुमको निगाहों में, हम तुमको निगाहों में गर्व। और इस गीत को इस फिल्म में काम किया है और यानी कि सलमान खान काम किया है दोस्तों। आओ मिलकर सुना जाए और ये क्या है, हमारा प्रोग्राम का नाम है मोहब्बत भरी, मोहब्बत भरी प्यार भरी पैगाम।

0: Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073652247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Ik ben Edwin van het Geloof.

0: watch more.
1: यहाँ से सुने दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है. हाँ, दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है. दुनिया खराब नहीं है मेरे दोस्त, दुनिया के सूर्य आज भी वहीं से उगता है, चंद्रमा वहीं से निकलता है और डूबता है, धरती वहीं पे वही दिशा से घूमता है. खराब तो हमारा विचार है, विचार से लोग अच्छा बनता है खराब बनता है. तो हमारे से सवाल किया गया था कि वारम के लिफ्ट दैट फ्रागन फन अ फ्रो. Antwoord hierop is niet enige, maar een aantal. Dat gaan we straks lees ik dan zo voor u. Het taboe om naar de leeftijd van een vrouw te vragen stamt uit de tijd dat iemands geboortejaar sterk werd gekoppeld met maatschappelijke waarden en huwelijkskansen. Tegenwoordig wordt het vooral gezien als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en kan het ongemakkelijk overkomen door druk rondom uiterlijk en verwachtingen. En wordt gesteld dat het soms een onbescheiden vraag is. De achtergrond hiervan kent een aantal specifieke redenen. 1. Schoonheidsidealen. In onze maatschappij rust er vaak een stigma op het ouder worden van vrouwen, terwijl mannen vaker wordt gezien als rijper of ervarer. हाँ, तो ये एक dilemma हो जाता है. ongemakkelijkheid als u de leeftijd wil vragen of weten van een vrouw. Ongemakkelijkheid omdat je iemands leeftijd niet zomaar kunt inschatten en sommige vrouwen onzeker zijn over het ouder worden, vrouwen en hun leeftijd. Kan de vraag als een belediging of front worden ervaren. En heb je nog een reden, de maatschappelijke druk. In sommige culturen of contexten voelen vrouwen de druk dat hun waarde daalt naarmate ze ouder worden. Ja, dit zijn de punten waarom het nou niet zo gewenst is dat iemand een vrouw of vrouwelijke persoon haar leeftijd vraagt. Dus dan weet u dat. En het is beter dat u dat niet vraagt. Want ik heb de punten opgenoemd waaraan het kan liggen. En als mocht het zijn dat ze zelf wil zeggen, sommigen zijn wel heel erg trots om te zeggen, ik ben zoveel jaartjes jong. Nou, respecteer dat. En bij sommigen ziet u niet ook dat ze dan ook een bepaalde leeftijd hebben. Aangezien ook de zorg wat men ook aan zichzelf doet, dat laat ook niet blijken hoe jong die persoon uitziet. Dit is het dan waarom geen leeftijd gevraagd kan of moet worden, liever niet vragen. To Sanjay ji, aapko samajh mein aa gaye?
2: Ab to samajh mein aa gaya hai Shanta Karan, samajh mein aa gaya hai ki ye prashn karna hi nahi to aap musibaton se bach sakte hain.
1: मुसीबत
2: नहीं कहने के तात्पर्य यह है, और ये जो संदेश है ना, कुछ ध्यान के और ध्यान वाले बातें हम सब बढ़ेंगे आगे, क्योंकि कहने के तात्पर्य यह है कि हम, मेरे ख्याल से गीत की ओर बढ़ना है शांता जी.
1: हाँ, एक गीत करते
2: हैं. तो गीत जो चुन करके रखे गए हैं उसे हम लाते हैं.

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de water

0: de weg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau der Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07236522747. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07736 2347। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: चांद तारों सा देश है मेरा, इसका कहानी कहाँ मिट सकता है दोस्तों। तो देखा जाए कि हमारे रेडियो का जो डायरेक्टर,
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39... voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.